heeft het besluit genomen om aan te schrijven. Moet ik even niet schrijven.

0: irakiens victimes du régime de Saddam.
1: العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. واستعرض الدكتور
2: Zal die vredesmacht, denkt u, succes hebben als de Amerikanen niet echt een leidende rol op zich willen nemen?
3: Ja, dan ben ik toch wat sceptisch. Met de Amerikanen zal het al behoorlijk lastig zijn. Maar ik begrijp dat die vredesmacht niet erg groot wordt. Ongeveer 1500 militairen. Dat is voor het gebied dat ze moeten gaan bestrijken natuurlijk al erg weinig. Maar als je ziet hoeveel moeite de Amerikanen nu hebben om Irak en
4: Afghanistan...
5: ومن وراء ذلك كله تدخل مهندس القبيل، من وراء ذلك إرادة الله عز وجل التي تزرع لك وتقدر لك هذا
6: يشتري ثلاث قصص.

0: bacteriën voor die van nature in het sediment zitten. En vaak onder natuurlijke omstandigheden groeien ze heel langzaam. Er is natuurlijk weinig voedsel in.
1: Ja, maar het is ook Europese Unie naar Tsjernobyl.
2: De 20e Britten in Europese Unie willen dat wij Frankenstein zeiden.
3: Étonnant, méconnu, où l'on parle
4: dans la
1: partie,
4: maximum dirigente de Palestine.
5: Regional wie auch global. Aber dort, wo es Unterschiede gibt, und im Irak gab es diesen Unterschied, dort muss man sie auch offen
6: ansprechen.